iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: dag.
1: Dag. Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

start. Somehow I guess it knew that time's run out for me.

need to, and we'll just talk for a while. And when we talk,

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

She's pretty. I don't think I know her. He's a magician.

Heb je de drugs in, hè?

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Hallo, ik ben Jackson Man en ook ik luister naar Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: This is Jessica Ridley. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Dit is Wim Poolsing.
2: Hi, this is Ashley Robertson.
3: Amber Joanna.
4: Mijn naam is Joris Schepers.
5: Hello, this is Pam McBeth.
6: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
3: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
7: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
3: Ja.
6: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, het is lente, bloemen bloeien overal, in ons land en zelfs tussen de puinhopen in oorlogsgebieden. Flowers in songs, deel 1, bloemen voor je geliefde voor een feest, bloemen op het graf als symbool, als kozennaam of gewoon in het bos en de berm. Sweeter than flowers, Johnny Cash en gasten waaronder Waylon en Emmylou. Straks North Sea Gas, Flowers of Edinburgh. Hier zijn de Sunflowers van Eliza Gilkison.

Susan Flowers, de schrijver zelf, Dick Dembren. Seth Stettler Brothers, die zien Flowers on the Wall. Hemelse bloemen zijn er van Countryham, Catering Flowers for the Master's Bouquet. Country, Celtic, Bluegrass Folk, je hoort de mooiste songs uit de collectie van Country gezet.

Fine Flowers in the Valley. Ze groeiden in Ierland en zijn smaakvol geschikt door Chantalla. Wildflowers van het trio Dolly, Emmylou en Linda. Maar hier is eerst Neil Cassell, Second Hand Flowers.

Scattering Flowers van The Hillside. Met Bill Clifton begon 60 jaar geleden mijn bluegrass leven. Zijn LP's waren favoriet bij mij. We zagen hem op tv. Later volgde contact met Kobe Schreier uit De Waag in Haarlem. Gevolgd door meerdere optredens. Start bij Foker in Rotterdam. En daarna deed Corsade optredens met Bill Clifton. You're as welcome as the flowers in May. Dat is van Ira Loven. Hier is de 18th day of May, Flowers on the Forest. Alle muzikale bloemen worden aangeboden door het Greenheart Country Team, Hans en Jannie van Dam.

Paper Flowers. Het verhaal kwam van Tim O'Brien en Jan Fabricius. Tot slot van het eerste uur een beautiful bouquet van Countryham, gevolgd door Wildwood Flower van Jim en Jesse uit de koffer van A.P. Carter.

Wildflowers on the Hill. We hoorden Janet McGarry met prachtig spel op de Oudorp. Welkom terug in het tweede uur met Jannie en Hans van Dam. I made a friend of a flower today. Dat komt van de Daughters of Bluegrass. Hier is onze muzikale held Bill Clifton, Flowers Blooming in the Wildwood.

Wildflowers for You, aangeboden door Rosemary Woods. Flower Lady, Phil Ochs zong het in de Flower Power tijd in de jaren 60. De recente versie is van Martin Joseph. Hier is O.C. Dean Parrott, Flower on the West. Dit boeket wordt je aangeboden door Green Heart Country. Laat weten hoe je het vindt, jannie@countrygezet.nl.

Wildflowers. Veel songs met deze titel. Maar ze zijn allemaal wel verschillend. Deze zijn van Katie Kelly Band. My Little Flower, levendig gebracht door Henhouse Prowlers. Ze staan op 5 juli op het Rotterdam Bluegrass Festival. Paddy Riley, Flower of Sweet Strabane.

Local Flowers, inheemse bloemen. Een song van Dixie en Tonty Hall, hier van Brooke Eldridge. Where Have All the Flowers Gone? Actueler dan ooit. Een song van Pete Seeger, hier zijn de Furies.

Scattering Flowers van The Marsh's Bouquet, 70 jaar oud, van de Stanley Brothers uit hun jaren van Stardye & King. Een kleurrijk slot voor deze muzikale bloemlezing komt in volgorde van Phil Rosenthal, Wildflowers, Countryham, Give Me the Flowers While I'm Living en als er tijd is, nogmaals Wild Tooth Flower van Jim & Jesse. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Over 2 weken nog meer bloemen.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Katwoude en ons Huis met een Hart in Maasrijk.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Country Kicking, 2 uur country muziek uit Nederland en België. In de meest uitgebreide zin van het woord. Dat we vandaag openen met Johnny Bolk en zijn broeders van de weg. Vandaag door het hele programma heen artiesten die ook te horen zullen zijn op Country in the Wood. Wat op 9 mei plaatsvindt in Coevorden. Daarover horen we niemand aan de telefoon, maar wel de artiesten. En ja, zelf hoop ik jullie daar allemaal te zien natuurlijk. Maar we gaan verder met Nancy Sue en Every Country Song.

About Friendship in Trees van John en Inge. Daarvoor Mark Blomsdale met This City Tonight. En een van de mensen die staat op Country in the Wood. Maar hoe die er staat, dat horen jullie straks. Robert Weston met Gonna Write Me a Drinking Song. Gaan we naar Australië. Nederlandse zangeres die daar woont. Cecile Gardens en We'll Be Alright. MUZIEK

0: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between, you're listening to Crossroads Country Radio.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.
2: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
3: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
2: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op het

0: de Marshall en What Makes the World Go Round. Daarvoor Kirsten Alting en No Zane met Empty Promises. En Antoinette, ze staat ook op Country in the Woods, maar ook in een andere formatie. Namelijk, dat horen jullie dadelijk, met For the Long Run. Met dit toe deed ze met de Blue Bonnets. Een man die ook op Country in the Woods staat, is Josh. Hij komt uit Nijmegen. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar deze single vind ik echt waanzinnig. Common Sense.
1: Where's

Frans van den Borg met zijn Swimming into Deep Water. Daarvoor Ina Walda en Loop met mij met. En Trashik met On the Wings of a Nightingale.

Weekend Bandit met Perhaps Love en daarvoor This Small Town van Aaron Michaels. Gaan we er even tussenuit. Dadelijk ben ik er weer en dan gaan we door met Dick Vane. Maar we gaan eruit met Neil in the Coven en Hurricane. Blijf dus gewoon lekker luisteren.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Welkom terug bij Country Gigging. Dick Veen, ik zei het al, daar gaan we mee openen met De Vrouw in het Asfalt. En ook dit uur nog heel veel artiesten die zullen optreden op Country in the Woods. Bijvoorbeeld de komende vier en de Orange Blossoms. Dat is een speciale formatie. Want niet alleen Antoinette Vos en Robert Westen maken er deel van uit. Althans, Robert Westen doet mee met de Orange Blossoms. Maar dat zijn Kimmy June en Antoinette. Hier zijn ze als Orange Blossoms en Do You Believe in Love?

zullen treden tijdens Country in the Woods. Melanie Ryan hoorden we met Buckle Down. Daarvoor The Rambling Boots met Mama Tried and You Should Know van Julie Lina. Country in the Woods, allemaal bedacht en georganiseerd door Hilde Vos met Nobody's Dying Today.

Angie Flair en Curls daarvoor. Amarillo by Morning van Michael Hemelrijk en Jimmy Scholten met zijn Baby Get These Boots On. Gaan we nog een keer naar Mrs. McBride in Der Mann van Nashville.

Elizabeth Gray en Because of You, de voorstander en verrijs. Even anders met Vuurjaarszonne en Silverado van Johan Faber. En we gaan snel door, want dit is Laura Kitz en Tiny Garden.

En met Mislana en I Am Song zijn we bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. We hoorden ook nog Bart van Geen en Dance With Me en Look Down On Me in de akoestische versie van Ina Rose. Ik bedank jullie voor het luisteren. Wil je meer weten, ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En we gaan eruit met Mandy Storm en Lock My Heart In Prison. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Etema. We gaan naar Kitty Wells natuurlijk, seizoensartiest. Die is geboren als Ellen Muriel Deason in Nashville op 30 augustus 1919 en overleden in Nashville op 16 juli 2012. En Kitty was een Amerikaanse countryzangeres. Als tiener trad Kitty Wells samen met haar zusters op bij de plaatselijke radiozender als de Deason Sisters. En daar ontmoetten ze de countrymuzikant Johnny Wright, met wie ze in 1937 trouwde en die ook haar manager werd. We gaan naar Cold and Lonely.

Bee en Jeff Stone leefden van 24 april 1936 tot en met 26 augustus 2011. En Jeff was een Amerikaanse rockabilly en country zanger songwriter. En na zijn eerste opnames in de jaren 50 behaalde hij vanaf de jaren 90 bijzonder veel succes in Europa en werd hij opgenomen in de Rockabilly Hall of Fame. Eind jaren 60 begon hij een solo carrière en toerde hij bij Marty Robbins, Willie Nelson en vele anderen. We gaan naar I Don't Think She's In Love Anymore.

0: love anymore.
1: We gaan naar de special en dat is deze keer Bill Monroe, oftewel William Smith Monroe. Leefde van 13 september 1911 tot en met 9 september 1996. En Bill was een Amerikaanse mandolinist, zanger en songwriter die een bluegrass muziekgenre creëerde. Om deze reden werd hij vaak de vader van bluegrass genoemd. Het genre ontleent zijn naam aan zijn band de Bluegrass Boys, die hun groep vernoemden naar de bluegrass muziek van Monroe's thuisstaat, Kentucky. We beginnen met de Merle Skinner Blues.
2: And now we introduce our guest act for this evening on the Grand Ole Opry, Bill Monroe and his Bluegrass Boys from up in dear old Kentucky. And the number is a hot one, the Mule Skinner Blues. Let her go, Bill.

0: really burning them up, friend.
1: Samen met de vriend Larry Moore vormden de broers Butch, Charlie en Bill de Monroe Brothers om op te treden tijdens lokale dansavonden en huisfeesten. Nadat de Monroe Brothers in 1938 uit elkaar gingen, richtte Bill Monroe de Kentuckians op in Little Rock, Arkansas. Maar de groep bestond slechts 3 maanden om daarna eerst de eerste versie van de Bluegrass Boys op te richten met zanger-gitarist Cleo Davis, violist Art Wouten en bassist Amos Garren. We gaan naar, even kijken, True Life Blues.

In oktober 1939 deed Monroe met succes auditie voor een vaste plek in de Grand Ole Opry, waarbij hij Opry-oprichter George D. Hay imponeerde met zijn energieke uitvoering van Jimmy Rogers' Mule Skinner Blues. En Monroe nam dat nummer samen met 7 anderen op tijdens zijn eerste solo-opnamesessie. We gaan naar Shine, Hallelujah, Shine.

Belangrijke ontwikkelingen in Monroe's muziek vonden plaats met de toevoeging van Lester Flatt en Earl Scruggs aan de Bluegrass Boys in december 1945. Flatt speelde een solide ritmegitaarstijl die de basis zou leggen voor de timing van de bluegrass. En Scruggs speelde banjo met een kenmerkende drievingerige pluktechniek die meteen een sensatie veroorzaakte bij het Ofri-publiek. We gaan naar I'm Going Back to Old Kentucky.

Monroe's beroemdste nummer, Blue Moon of Kentucky, dat in 1954 door Elvis Presley werd opgenomen als de B-kant van zijn eerste single voor Sun Records. En Monroe gaf zijn zegen aan Presley's rock'n'roll koffer van het nummer. Oorspronkelijk een langzame ballade in walsritme. En het nam het zelf opnieuw op met een snellere arrangement nadat Presley's versie een hit was geworden. We gaan naar Uncle Ben.

Tegen het einde van de jaren 50 begon het commerciële succes van Monroe echter af te nemen. De opkomst van rock'n'roll en de ontwikkeling van de Nashville Sound in de mainstream country muziek vormden beide een bedreiging voor zijn levensvatbaarheid van bluegrass. Hoewel hij nog steeds een vaste waarde was in de Grand Ole Opry, boekte Monroe minder succes in de hitlijst en worstelde hij om zijn band bij elkaar te houden vanwege de afnemende vraag naar live optredens. We gaan naar Blue Moon of Kentucky.

In 1967 richtte Monroe zelf een jaarlijkse bluegrassfestival op in Ben Blossom in het zuiden van Indiana, een park dat hij in 1951 had gekocht. Het stevast duizenden bezoekers trok. Een dubbel LP van het festival werd uitgebracht in 1973. En het jaarlijkse Bill Monroe Beam Blossom Bluegrass Festival is nu het oudste ononderbroken jaarlijkse bluegrass festival ter wereld. We gaan de laatste alweer draaien van Bill Monroe. I haven't seen Mary in years.

Blokje non-stop, een duel met Mother Mabel Carter. En die is geboren als Mabel Addington op 10 mei 1909 en overleden op 23 oktober 1978. En Mother Mabel was een Amerikaanse countrymuzikante en een van de eersten die de Carter Scratch gebruikte, waarmee ze hielp de gitaar tot een liedinstrument te maken. De techniek is naar haar vernoemd. Op 13 maart 1926 trouwde Mabel met Estra Carter en ze kregen 3 dochters, Helen, June en Anita. We gaan dus bij Mother Mabel en de Carter Sisters voor die draaien 2. Het is op verzoek van ondertuinsteren uit Drachten. Hij zei, ik had vorige week voor hem de Carter Family gedraaid als special. En hij zei, ik kan niks vinden met Mother Mabel die daarna nog met de Carter Sisters optrad. Nou, ik heb toevallig een paar nummers kwam ik tegen. Foggy Mountain Top als eerste en dan Wildwood Flowers.

En we gaan naar het blok Benelux artiesten. We beginnen met het nummer Sant Antonio Roos. Het is een swing instrumental nummer dat eind 1938 werd geïntroduceerd door Bob Wills en his Texas Playboys. Het werd al snel het populairste nummer van de band. En Wills en de bandleden schreven er een tekst bij. We gaan naar André Houtappels die het speelt.

If Tomorrow Never Comes is een nummer van de Amerikaanse countryzanger Garth Brooks. Het nummer is geschreven door Garth Brooks en Kent Blazy. En het werd in augustus 1989 uitgebracht als de tweede single van zijn gelijknamige debuutalbum met de naam Garth Brooks vanzelf. We gaan luisteren naar de uitvoering van Gerard Bierman.

iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. Nog een uur countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En we waren bezig met de Benelux artiestenblok van 5 nummers die we alle keren draaien. En we hebben er 3 gehad in de vorige uur. U heeft dus nog 2 te goed. En waarmee we beginnen? Miss Lillian. Why Not Me?

En Monika West is de artiestennaam van Geesje Vrieling, geboren in Fries in 1949. En Monika is een Nederlandstalige countryzangeres en tekstdichter. Vanaf haar 14e jaar trad ze op onder de naam Monique op als zangeres bij de diverse top 40 orkestjes. We gaan naar Wij met z'n beiden.

Ja, we gaan luisteren en vergelijken. En dat is een voorstel van Jan van Houten uit Ruisterveen. En die heeft me laatst een lijstje gegeven van allemaal voorbeelden voor luister en vergelijk. Dus ik zit voorlopig nog niet zonder. Becker to a King is geschreven door Bick Bopper. Het is als eerste uitgebracht door Jeep Richardson en de Jeppets in oktober 1957. Bick Bopper is geboren als Gilles Perry Richardson op 24 oktober 1930 en overleden op 3 februari 1959. We gaan eerst de uitvoering van George Jones horen, die bracht hem uit in 1962. En daarna Hank Snow, die bracht hem dus een jaar eerder uit in 1961.

Nou, heeft u nou ook een idee van, nou, doe die eens als luistervergelijk. Of een special, zeg van, nou, die artiest, doe daar eens even een special van. Of andere verzoekjes, u kunt die even mailen naar countyrents@rtvnof.nl. Dus countyrents@rtvnof.nl. En dan gaan wij ons best doen om er wat aandacht aan te schenken. En mochten we hem niet hebben, dat kan natuurlijk, gaan we toch proberen om de muziek te pakken te krijgen. We gaan naar Debbie Bergeron, een Canadese countrymuziekzanger, zinger en songwriter. En tweemaal winnaar of de BC Country Music Awards. Country Gospel Performer of the Year in 2000 en 2001. We gaan naar Feels Like This.

We gaan naar Robert Mitchell. Komt van oorsprong uit Amerika, maar is verhuisd naar Ierland en is daar een gevierde countryartiest geworden. We gaan naar If It's Gonna Rain.

Kirsten Alting werkte aan haar nieuwe muziek met internationale grootheden als Goren Moot en Wanda Fick. En het resultaat is country met een vleugje bluegrass en hier en daar sporen Irish folk. We gaan naar Keep On Movin'.

En de volgende is een verzoek van Anna Tuinstra uit Drachten. Foster en Ellen, nu met Katie Daly.

We gaan naar weer een blokje non-stop, we gaan naar het tweede blokje non-stop in de uitzending. Chet Brock, en die is geboren op 31 juli 1963. En Chet is een Amerikaanse countryzanger. Voordat hij eind jaren 90 aan zijn muzikale carrière begon, was hij professioneel worstelaar, totdat een blessure hem dwong te stoppen. En Brock begon eind jaren 2000 ook een carrière als discjockey, waar hij samen met parodiezanger Cletus Tidjut een ochtendprogramma presenteerde. We gaan twee van hem draaien, uiteraard Going the Distance, en daarna That Changed Me.

Lori Morgan is geboren als Loretta Lynn Morgan in Nashville op 27 juni 1959. En Lori is een Amerikaanse countryzangeres. Op 13-jarige leeftijd stond ze voor de eerste keer op het podium van een Grand Ole Opry. Voor haar song Paper Roses werd ze gevierd met staande ovaties en een bepalend moment voor de jonge zangeres. We gaan We Both Walk draaien.

Joos Morgan is geboren in Waverly op 28 juni 1924 en overleden in Madison op 7 juli 1975. En Joos was een Amerikaanse countryzanger. Hij is de vader van de countryzangeres Lori Morgan. Al met zijn eerste single, Candy Kisses, lukte hem in 1949 de commerciële doorbraak. De zelfgecomponeerde song werd de nummer 1 hit in de countryhitlijsten, waar hij pas na 4 weken werd verdrongen door Lovesick Blues van Hank Williams Senior. We gaan Roomful of Roses.

De Tennessee Waltz is een nummer uit 46, waarvan de tekst is geschreven door Rod Stewart. Leefde van 1923 tot 2003. En de muziek door Pee Wee King, leefde van 1913 tot 2000. En een nummer werd voor het eerst op de plaat gezet door de countryzanger Cowboy Copas in 1947. We gaan hem horen in de, denk, bekendere uitvoering van Patti Page.

Under the Influence of Love is een klassiek country nummer van Buck Owens, uitgebracht in 1961. Het nummer is geschreven door Owens en de legendarische Harlan Howard. En het is een schoolvoorbeeld van de Bakersfield Sound met zijn stuwende ritme en zijn schelle gitaarklanken.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: can't do. It's hard to explain, but can't you see? My brother loves you, I reckon as much as I do. And he married you, and I could never do him like he done me. But I wish you happiness forever. May you make him a true and loving wife. There's nothing for me to come home for now, so I'll re-enlist and live my lonely soldier's life.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl. Hello.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.